knie, daarom zweer ik het. Wat is net zij? Want ik ben bloos der, der ik halt ben.